0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een controleactie op het Kiel heeft de Antwerpse politie samen met verschillende inspectiediensten 9 handelszaken gecontroleerd. In een kledingwinkel in de Abdijstraat werden 2 witwasdossiers geopend nadat ruim 39 euro cash werd aangetroffen. Ook vonden de speurders een koffer met 129 vermoedelijk nagemaakte iPhones. Daarnaast zijn juwelen en metabrillen meegenomen voor een onderzoek naar echtheid. Een werknemster van de kledingzaak werd gearresteerd nadat zijn inspecteur aanviel. Bij een pitazaak op de Sint-Bernardse Steenweg stelde de politie zwartwerk vast. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. Verder vond ze nog 3 jongeren die gezocht werden in een onderzoek naar het bespuwen en belagen van stadstoezichters. Ze reden met opgevoerde e-steps. Ze stonden die vrijwillig af. De steps worden vernietigd. In Borgerhout kunnen inwoners dit najaar opnieuw gratis leren hoe ze iemand kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Dat is een toestel dat bij een hartstilstand, als dat nodig is, een elektrische schok kan geven om het hart weer op gang te helpen. Het Vlaamse Kruis organiseert daarvoor 4 opleidingen van telkens 2 uur, bedoeld voor alle leeftijden. De sessies vinden plaats tussen september en december, 3 keer in het Ecohuis aan de Turnhoutse baan en 1 keer in het Huis van het Kind in de Lodewijk van Berkelaan. Iedereen kan zich inschrijven. In Wilrijk is het dit weekend weer werken geblazen voor World Cleanup Day. Zaterdag kunnen inwoners van 9 tot 15 uur mee zwerfvuil opruimen in heel het district. Materiaal hiervoor kan je ophalen aan de Bist of in de Hollebeekvallei. Volle afvalzakken mogen onderweg op verschillende punten worden achtergelaten. Dat afval zal men daarna verzamelen en wegen op de Bist. Daar is de hele dag ook animatie, met onder meer kinderactiviteiten, muziek en demonstraties met een elektrische afvalzuiger. De opruimactie begint vrijdag al, wanneer bedrijven op het bedrijventerrein Terbeekehof Kernenergie mee op pad gaan. De World Cleanup Day wordt zaterdagavond afgesloten met een gratis openluchtvertoning van Wall-E op de Bist.

We kunnen vandaag opnieuw genieten van veel zon, maar het wordt ook erg warm, met maxima rond 32 graden. Morgen en vrijdag blijft het volop zonnig en zeer warm. Het kwik zakt niet onder de 30 graden overdag. Zaterdag kan het onweren.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op Linkeroever moeten fietsen de komende 2 weken rekening houden met omleidingen aan het Galgeweel. Het keipad wordt vanaf maandag tijdelijk afgesloten, zodat de laatste tijdelijke werfweg van de Oosterweelwerken kan verdwijnen en plaats kan maken voor een definitief fietspad. In de eerste week loopt de omleiding via de Galgeweellaan en de Beatrijslaan. Daarna volgt het verkeer een route via de Katwilligweg en de fietstunnel naar Regatta. De werken worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de hinder voor pendelaars te beperken. Vanaf maandag 31 augustus moet het vernieuwde fietsnetwerk van Ringpark West volledig klaar zijn. In Borgerhout kunnen inwoners dit najaar opnieuw gratis leren hoe ze iemand kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Dat is een toestel dat bij een hartstilstand, als dat nodig is, een elektrische schok kan geven om het hart weer op gang te helpen. Het Vlaamse Kruis organiseert daarvoor 4 opleidingen van telkens 2 uur, bedoeld voor alle leeftijden. De sessies vinden plaats tussen september en december, 3 keer in het Ecohuis aan de Turnhoutse Baan en 1 keer in het Huis van het Kind in de Lodewijk van Berkelaan. Iedereen kan zich inschrijven. In Wilrijk is het dit weekend weer werken geblazen voor World Cleanup Day. Zaterdag kunnen inwoners van 9 tot 15 uur mee zwerfvuil opruimen in heel het district. Materiaal hiervoor kan je ophalen aan de Bist of in de Hollebeekvallei. Volle afvalzakken mogen onderweg op verschillende punten worden achtergelaten. Dat afval zal men daarna verzamelen en wegen op de Bist. Daar is de hele dag ook animatie, met onder meer kinderactiviteiten, muziek en demonstraties met een elektrische afvalzuiger. De opruimactie begint vrijdag al, wanneer bedrijven op het bedrijventerrein Terbeekehof Kernenergie mee op pad gaan. De World Cleanup Day wordt zaterdagavond afgesloten met een gratis openluchtvertoning van Wall-E op de Bist.

0: piace così.
1: Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen, als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker mee.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Wilrijk is het dit weekend weer werken geblazen voor World Cleanup Day. Zaterdag kunnen inwoners van 9 tot 15 uur mee zwerfvuil opruimen in heel het district. Materiaal hiervoor kan je ophalen aan de Bist of in de Hollebeekvallei. Volle afvalzakken mogen onderweg op verschillende punten worden achtergelaten. Dat afval zal men daarna verzamelen en wegen op de Bist. Daar is de hele dag ook animatie, met onder meer kinderactiviteiten, muziek en demonstraties met een elektrische afvalzuiger. De opruimactie begint vrijdag al, wanneer bedrijven op het bedrijventerrein Terbeekehof Kernenergie mee op pad gaan. De World Cleanup Day wordt zaterdagavond afgesloten met een gratis openluchtvertoning van Wall-E op de Bist. In Borgerhout kunnen inwoners dit najaar opnieuw gratis leren hoe ze iemand kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Dat is een toestel dat bij een hartstilstand, als dat nodig is, een elektrische schok kan geven om het hart weer op gang te helpen. Het Vlaamse Kruis organiseert daarvoor 4 opleidingen van telkens 2 uur, bedoeld voor alle leeftijden. De sessies vinden plaats tussen september en december, 3 keer in het Ecohuis aan de Turnhoutse baan en 1 keer in het Huis van het Kind in de Lodewijk van Berkelaan. Iedereen kan zich inschrijven. Bij een controleactie op het Kiel heeft de Antwerpse politie samen met verschillende inspectiediensten 9 handelszaken gecontroleerd. In een kledingwinkel in de Abdijstraat werden 2 witwasdossiers geopend nadat ruim 39 euro cash werd aangetroffen. Ook vonden de speurders een koffer met 129 vermoedelijk nagemaakte iPhones. Daarnaast zijn juwelen en metabrillen meegenomen voor een onderzoek naar echtheid. Een werknemster van de kledingzaak werd gearresteerd nadat zijn inspecteur aanviel. Bij een pitazaak op de Sint-Bernardse Steenweg stelde de politie zwartwerk vast. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. Verder vond ze nog 3 jongeren die gezocht werden in een onderzoek naar het bespuwen en belagen van stadstoezichters. Ze reden met opgevoerde e-steps. Ze stonden die vrijwillig af. De steps worden vernietigd.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

kunnen vandaag opnieuw genieten van veel zon, maar het wordt ook erg warm, met maxima rond 32 graden. Morgen en vrijdag blijft het volop zonnig en zeer warm. Het kwik zakt niet onder de 30 graden overdag. Zaterdag kan het onweren.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op Linkeroever moeten fietsen de komende 2 weken rekening houden met omleidingen aan het Galgeweel. Het K-pad wordt vanaf maandag tijdelijk afgesloten, zodat de laatste tijdelijke werfweg van de Oosterweelwerken kan verdwijnen en plaats kan maken voor een definitief fietspad. In de eerste week loopt de omleiding via de Galgeweellaan en de Beatrijslaan. Daarna volgt het verkeer een route via de Katwilligweg en de fietstunnel naar Regatta. De werken worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de hinder voor pendelaars te beperken. Vanaf maandag 31 augustus moet het vernieuwde fietsnetwerk van Ringpark West volledig klaar zijn. In Wilrijk is het dit weekend weer werken geblazen voor World Cleanup Day. Zaterdag kunnen inwoners van 9 tot 15 uur mee zwerfvuil opruimen in heel het district. Materiaal hiervoor kan je ophalen aan de Bist of in de Hollebeekvallei. Volle afvalzakken mogen onderweg op verschillende punten worden achtergelaten. Dat afval zal men daarna verzamelen en wegen op de Bist. Daar is de hele dag ook animatie, met onder meer kinderactiviteiten, muziek en demonstraties met een elektrische afvalzuiger. De opruimactie begint vrijdag al, wanneer bedrijven op het bedrijventerrein Terbeekehof Kernenergie mee op pad gaan. De World Cleanup Day wordt zaterdagavond afgesloten met een gratis openluchtvertoning van Wall-E op de Bist. Antwerpse strafpleiters reageren verontwaardigd op de beslissing van de rechtbank om strafdossiers opnieuw volledig op papier te laten indienen. Tot september kunnen ze hun stukken nog digitaal bezorgen, daarna moeten ze die zelf printen en bij de griffie afgeven. Tot nu toe deed de griffie dat zelf, maar dat zou te veel tijd en geld kosten. Volgens de advocaten zorgt de maatregel voor meer werk en verplaatsingen en extra kosten voor hun cliënten. Ze zien het als een stap terug in de tijd en wijzen tegelijk op de andere problemen bij justitie waarvoor volgens hen te weinig middelen zijn. Vanuit het kabinet van minister van Justitie Verlinde klinkt dan weer dat er wel degelijk een wettelijk kader voor digitale strafdossiers komt en dat daar dit najaar meer duidelijkheid over volgt.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

We kunnen vandaag opnieuw genieten van veel zon, maar het wordt ook erg warm, met maxima rond 32 graden. Morgen en vrijdag blijft het volop zonnig en zeer warm. Het kwik zakt niet onder de 30 graden overdag. Zaterdag kan het onweren.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Borgerhout kunnen inwoners dit najaar opnieuw gratis leren hoe ze iemand kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Dat is een toestel dat bij een hartstilstand, als dat nodig is, een elektrische schok kan geven om het hart weer op gang te helpen. Het Vlaamse Kruis organiseert daarvoor 4 opleidingen van telkens 2 uur, bedoeld voor alle leeftijden. De sessies vinden plaats tussen september en december, 3 keer in het Ecohuis aan de Turnhoutse baan en 1 keer in het Huis van het Kind in de Lodewijk van Berkelaan. Iedereen kan zich inschrijven. In Wilrijk is het dit weekend weer werken geblazen voor World Cleanup Day. Zaterdag kunnen inwoners van 9 tot 15 uur mee zwerfvuil opruimen in heel het district. Materiaal hiervoor kan je ophalen aan de Bist of in de Hollebeekvallei. Volle afvalzakken mogen onderweg op verschillende punten worden achtergelaten. Dat afval zal men daarna verzamelen en wegen op de Bist. Daar is de hele dag ook animatie, met onder meer kinderactiviteiten, muziek en demonstraties met een elektrische afvalzuiger. De opruimactie begint vrijdag al, wanneer bedrijven op het bedrijventerrein Terbeekehof Kernenergie mee op pad gaan. De World Cleanup Day wordt zaterdagavond afgesloten met een gratis openluchtvertoning van Wally op de Bist. Bij een controleactie op het Kiel heeft de Antwerpse politie samen met verschillende inspectiediensten 9 handelszaken gecontroleerd. In een kledingwinkel in de Abdijstraat werden 2 witwasdossiers geopend nadat ruim 39 euro cash werd aangetroffen. Ook vonden de speurders een koffer met 129 vermoedelijk nagemaakte iPhones. Daarnaast zijn juwelen en metabrillen meegenomen voor een onderzoek naar echtheid. Een werknemster van de kledingzaak werd gearresteerd nadat zijn inspecteur aanviel. Bij een pitazaak op de Sint-Bernardse Steenweg stelde de politie zwartwerk vast. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. Verder vond ze nog 3 jongeren die gezocht werden in een onderzoek naar het bespuwen en belagen van stadstoezichters. Ze reden met opgevoerde e-steps. Ze stonden die vrijwillig af. De steps worden vernietigd.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. Yeah.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats op 2 leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

We kunnen vandaag opnieuw genieten van veel zon, maar het wordt ook erg warm, met maxima rond 32 graden. Morgen en vrijdag blijft het volop zonnig en zeer warm. Het kwik zakt niet onder de 30 graden overdag. Zaterdag kan het onweer.

0: be glad you stay.
1: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
2: Bij een controleactie op het Kiel heeft de Antwerpse politie samen met verschillende inspectiediensten 9 handelszaken gecontroleerd. In een kledingwinkel in de Abdijstraat werden 2 witwasdossiers geopend nadat ruim 39 euro cash werd aangetroffen. Ook vonden de speurders een koffer met 129 vermoedelijk nagemaakte iPhones. Daarnaast zijn juwelen en metabrillen meegenomen voor een onderzoek naar echtheid. Een werknemster van de kledingzaak werd gearresteerd nadat zijn inspecteur aanviel. Bij een pitazaak op de Sint-Bernardse Steenweg stelde de politie zwartwerk vast. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. Verder vond ze nog 3 jongeren die gezocht werden in een onderzoek naar het bespuwen en belagen van stadstoezichters. Ze reden met opgevoerde e-steps. Ze stonden die vrijwillig af. De steps worden vernietigd. In Wilrijk is het dit weekend weer werken geblazen voor World Cleanup Day. Zaterdag kunnen inwoners van 9 tot 15 uur mee zwerfvuil opruimen in heel het district. Materiaal hiervoor kan je ophalen aan de Bist of in de Hollebeekvallei. Volle afvalzakken mogen onderweg op verschillende punten worden achtergelaten. Dat afval zal men daarna verzamelen en wegen op de Bist. Daar is de hele dag ook animatie, met onder meer kinderactiviteiten, muziek en demonstraties met een elektrische afvalzuiger. De opruimactie begint vrijdag al, wanneer bedrijven op het bedrijventerrein Terbeekehof Kernenergie mee op pad gaan. De World Cleanup Day wordt zaterdagavond afgesloten met een gratis openluchtvertoning van Wall-E op de Bist. In Borgerhout kunnen inwoners dit najaar opnieuw gratis leren hoe ze iemand kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Dat is een toestel dat bij een hartstilstand, als dat nodig is, een elektrische schok kan geven om het hart weer op gang te helpen. Het Vlaamse Kruis organiseert daarvoor 4 opleidingen van telkens 2 uur, bedoeld voor alle leeftijden. De sessies vinden plaats tussen september en december, 3 keer in het Ecohuis aan de Turnhoutse Baan en 1 keer in het Huis van het Kind in de Lodewijk van Berkelaan. Iedereen kan zich inschrijven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 223.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

À l'envers, ici c'est Nicolas. Auk van dag, epic weer een pareltje de chansons françaises, het gekozen voor jullie. Ga even zitten en profiter de ces perles.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Achter het succes van Trop Bel Pour Rester Seul uit 1972 van Ringo schuilt het verhaal van de strategische transformatie van de zanger. Ringo debuteerde aanvankelijk onder de excentrieke artiestennaam Ringo Willycat. Omdat dit te ingewikkeld was voor het grote publiek, besloot zijn invloedrijke producer de naam in te korten naar simpelweg Ringo. Het nummer verzegelde tevens ook de nieuwe, strakke identiteit van hem. Rond de lancering van de single ontmoette Ringo de immens populaire Franse zangeres Sheila. Hun romance was een instant media-hype. Zo werd ook perfect ingespeeld op hun toen nog prille liefde om de romantische uitstraling van het nummer extra kracht bij te zetten in de hitlijsten. De muziek werd gecomponeerd door Daniel van Garde. Hij wist exact hoe hij een herkenbare, iets wat dramatische melodie moest schrijven die perfect aansloot bij de Franse variétécultuur van de vroege jaren 70.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: De zomer is in stad. Radio Express.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Ray Davies, broer van Dave Davies, schreef de meeste liedjes voor de Kings. Hij schreef het nummer Mr. Pleasant in de stijl van Dedicated Follower of Fashion, een hit die de Kings een jaar eerder scoorde. Met Mr. Pleasant hekelde hij de arrogantie en het feit dat de nouveau riche zo hoog met zichzelf opliep. Deze zogenaamde rijke klasse had volgens Ray Davies twee gezichten, waardoor ze niet te vertrouwen waren. Daarover gaat de song Mr. Pleasant. Het was opgebouwd in de stijl van de music hall uit de jaren 20, met invloeden uit de traditionele jazz en met instrumenten zoals een trombone en een ragtime piano. Deze laatste wordt overigens gespeeld door Nicky Hopkins, een bekend pianist die ook meedeed op Revolution van de Beatles en in tal van andere bands. Het nummer lag goed in het oor en bleef hangen bij de luisteraar, en dat vooral in Europa. In België kende Mr. Pleasant alvast veel succes, want het piekte op de vierde plaats in de hitparade in 1967 en stond maar liefst 13 weken in de lijst.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar zo'n 15 graden. De zomer blijft ook morgen en vrijdag nog aanhouden met vele uren zon en maxima net boven de 30 graden. Het weekend begint wisselend bewolkt met mogelijk een buitje of onweer en een graad of 28.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Borgerhout kunnen inwoners dit najaar opnieuw gratis leren hoe ze iemand kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Dat is een toestel dat bij een hartstilstand, als dat nodig is, een elektrische schok kan geven om het hart weer op gang te helpen. Het Vlaamse Kruis organiseert daarvoor 4 opleidingen van telkens 2 uur, bedoeld voor alle leeftijden. De sessies vinden plaats tussen september en december, 3 keer in het Ecohuis aan de Turnhoutse Baan en 1 keer in het Huis van het Kind in de Lodewijk van Berkelaan. Iedereen kan zich inschrijven. Op Linkeroever moeten fietsen de komende 2 weken rekening houden met omleidingen aan het Galgeweel. Het K-pad wordt vanaf maandag tijdelijk afgesloten, zodat de laatste tijdelijke werfweg van de Oosterweelwerken kan verdwijnen en plaats kan maken voor een definitief fietspad. In de eerste week loopt de omleiding via de Galgeweellaan en de Beatrijslaan. Daarna volgt het verkeer een route via de Katwilligweg en de fietstunnel naar Regatta. De werken worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de hinder voor pendelaars te beperken. Vanaf maandag 31 augustus moet het vernieuwde fietsnetwerk van Ringpark West volledig klaar zijn. In Wilrijk is het dit weekend weer werken geblazen voor World Cleanup Day. Zaterdag kunnen inwoners van 9 tot 15 uur mee zwerfvuil opruimen in heel het district. Materiaal hiervoor kan je ophalen aan de Bist of in de Hollebeekvallei. Volle afvalzakken mogen onderweg op verschillende punten worden achtergelaten. Dat afval zal men daarna verzamelen en wegen op de Bist. Daar is de hele dag ook animatie, met onder meer kinderactiviteiten, muziek en demonstraties met een elektrische afvalzuiger. De opruimactie begint vrijdag al, wanneer bedrijven op het bedrijventerrein Terbeekehof Kernenergie mee op pad gaan. De World Cleanup Day wordt zaterdagavond afgesloten met een gratis openluchtvertoning van Wall-E op de Bist.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inch'Allah, Tombe la neige, Vous permettez monsieur en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september. Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat er een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit 3 afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement.

Jacques, ik zin toch als hij. Och, wat een raas zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en goud. Gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar zo'n 15 graden. De zomer blijft ook morgen en vrijdag nog aanhouden met vele uren zon en maxima net boven de 30 graden. Het weekend begint wisselend bewolkt met mogelijk een buitje of onweer en een graad of 28.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Wilrijk is het dit weekend weer werken geblazen voor World Cleanup Day. Zaterdag kunnen inwoners van 9 tot 15 uur mee zwerfvuil opruimen in heel het district. Materiaal hiervoor kan je ophalen aan de Bist of in de Hollebeekvallei. Volle afvalzakken mogen onderweg op verschillende punten worden achtergelaten. Dat afval zal men daarna verzamelen en wegen op de Bist. Daar is de hele dag ook animatie, met onder meer kinderactiviteiten, muziek en demonstraties met een elektrische afvalzuiger. De opruimactie begint vrijdag al, wanneer bedrijven op het bedrijventerrein Terbeekehof Kernenergie mee op pad gaan. De World Cleanup Day wordt zaterdagavond afgesloten met een gratis openluchtvertoning van Wall-E op de Bist. Bij een controleactie op het Kiel heeft de Antwerpse politie samen met verschillende inspectiediensten 9 handelszaken gecontroleerd. In een kledingwinkel in de Abdijstraat werden 2 witwasdossiers geopend nadat ruim 39 euro cash werd aangetroffen. Ook vonden de speurders een koffer met 129 vermoedelijk nagemaakte iPhones. Daarnaast zijn juwelen en metabrillen meegenomen voor een onderzoek naar echtheid. Een werknemster van de kledingzaak werd gearresteerd nadat zijn inspecteur aanviel. Bij een pitazaak op de Sint-Bernardse Steenweg stelde de politie zwartwerk vast. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. Verder vond ze nog 3 jongeren die gezocht werden in een onderzoek naar het bespuwen en belagen van stadstoezichters. Ze reden met opgevoerde e-steps. Ze stonden die vrijwillig af. De steps worden vernietigd. Op Linkeroever moeten fietsen de komende 2 weken rekening houden met omleidingen aan het Galgeweel. Het K-pad wordt vanaf maandag tijdelijk afgesloten, zodat de laatste tijdelijke werfweg van de Oosterweelwerken kan verdwijnen en plaats kan maken voor een definitief fietspad. In de eerste week loopt de omleiding via de Galgeweellaan en de Beatrijslaan. Daarna volgt het verkeer een route via de Katwilligweg en de fietstunnel naar Regatta. De werken worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de hinder voor pendelaars te beperken. Vanaf maandag 31 augustus moet het vernieuwde fietsnetwerk van Ringpark West volledig klaar zijn.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Country-artiest Ned Miller schreef in 1957 het liedje From a Jack to a King. De songtekst gebruikt pokermetaforen om te vertellen hoe iemand eerst verliest in de liefde, maar daarna de vrouw van zijn dromen vindt, eindigend met een wedding ring. Oorspronkelijk deed het nummer weinig in de hitparade, maar in 1962 bracht de platenmaatschappij het opnieuw uit en toen sloeg het wel aan. Niet alleen in Amerika, maar ook in Engeland werd het een hit. Bobby Darin en Elvis Presley namen hun eigen versie op en in 1988 scoorde Ricky van Shelton er zelfs een nummer 1 hit mee in de country charts. Miller, geboren in Utah, hield nooit van de schijnwerpers. De weinige keren dat hij optrad, kampte hij met een zware plankenkoorts. Soms vroeg hij vrienden om onder zijn naam te zingen en uiteindelijk stopte hij helemaal met optreden. In 1970 hield hij ook op met opnemen, opgelucht dat hij de muziekindustrie achter zich kon laten. Toch bleven zijn liedjes anderen inspireren. Zo coverde Chris Isaak zijn nummer Dark Moon. Wij keren met u terug naar 1962 en luisteren naar de emotionele stem met het hoge bereik van Ned Miller. From a Jack to a King. From

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 200.

Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar zo'n 15 graden. De zomer blijft ook morgen en vrijdag nog aanhouden met vele uren zon en maxima net boven de 30 graden. Het weekend begint wisselend bewolkt met mogelijk een buitje of onweer en een graad of 28.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSound. Jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

zin in een magische avond met muziek en een prachtig uitzicht? Wel, dan moet je op 29 en 30 augustus op Linkeroever zijn voor Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club geniet je van een concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brossé leidt het orkest Ataneres in de nieuwe productie De Vijf Seizoenen. Op het programma staan werken van grote namen zoals Vivaldi, Verdi en Grieg. Daarnaast zijn er ook verrassende muzikale uitstappen naar jazz en pop en een bijdrage van acteur Lucas van den Einde. De concerten starten om 8 uur 's avonds en beloven een unieke beleving in een bijzondere setting aan het water. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit het

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar zo'n 15 graden. De zomer blijft ook morgen en vrijdag nog aanhouden met vele uren zon en maxima net boven de 30 graden. Het weekend begint wisselend bewolkt met mogelijk een buitje of onweer en een graad of 28.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een controleactie op het Kiel heeft de Antwerpse politie samen met verschillende inspectiediensten 9 handelszaken gecontroleerd. In een kledingwinkel in de Abdijstraat werden 2 witwasdossiers geopend nadat ruim 39 euro cash werd aangetroffen. Ook vonden de speurders een koffer met 129 vermoedelijk nagemaakte iPhones. Daarnaast zijn juwelen en metabrillen meegenomen voor een onderzoek naar echtheid. Een werknemster van de kledingzaak werd gearresteerd nadat ze een inspecteur aanviel. Bij een pitazaak op de Sint-Bernardse Steenweg stelde de politie zwartwerk vast. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. Verder vond ze nog 3 jongeren die gezocht werden in een onderzoek naar het bespuwen en belagen van stadstoezichters. Ze reden met opgevoerde e-steps. Ze stonden die vrijwillig af. De steps worden vernietigd. Op Linkeroever moeten fietsen de komende 2 weken rekening houden met omleidingen aan het Galgeweel. Het K-pad wordt vanaf maandag tijdelijk afgesloten, zodat de laatste tijdelijke werfweg van de Oosterweelwerken kan verdwijnen en plaats kan maken voor een definitief fietspad. In de eerste week loopt de omleiding via de Galgeweellaan en de Beatrijslaan. Daarna volgt het verkeer een route via de Katwilligweg en de fietstunnel naar Regatta. De werken worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de hinder voor pendelaars te beperken. Vanaf maandag 31 augustus moet het vernieuwde fietsnetwerk van Ringpark West volledig klaar zijn. In Borgerhout kunnen inwoners dit najaar opnieuw gratis leren hoe ze iemand kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Dat is een toestel dat bij een hartstilstand, als dat nodig is, een elektrische schok kan geven om het hart weer op gang te helpen. Het Vlaamse Kruis organiseert daarvoor 4 opleidingen van telkens 2 uur, bedoeld voor alle leeftijden. De sessies vinden plaats tussen september en december, 3 keer in het Ecohuis aan de Turnhoutse Baan en 1 keer in het Huis van het Kind in de Lodewijk van Berkelaan. Iedereen kan zich inschrijven.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Op 15 augustus viert Antwerpen weer Moederdag. En dat gaat traditioneel samen met de Rubensmarkt in het historisch centrum. Vanaf 9 uur 's morgens word je ondergedompeld in de sfeer van de 17e eeuw. Meer dan 200 marktkramers, gekleed in historische kledij, verkopen er allerlei producten. Van hapjes en drankjes tot bloemen, antiek en ambachtelijke spullen. Je waant je echt in de tijd van Rubens, terwijl je rondkuiert langs prachtig versierde kraampjes. De markt strekt zich uit over onder meer de Grote Markt, de Suikerui en de Kaaien en loopt door tot 9 uur 's avonds. Een unieke en sfeervolle traditie die elk jaar massa's bezoekers trekt. De Lotto Arena pakt dit najaar uit met een reeks grote concerten met opvallend veel internationale namen en Belgische toppers. Zo staat rocklegende Deep Purple op het podium op vrijdag 23 oktober met hun Splat World Tour. Op 24 november is het de beurt aan Westlife die hun 25-jarig jubileum vieren. En ook Belgische trots ontbreekt niet. Jasper Steverlink brengt zijn nieuwe show, A New Era, naar de Lotto Arena op 27 november. In december sluit Danny Vera het rijtje af met zijn grootste Belgische show ooit. Op vrijdag 11 december is dat, met onder meer zijn hit Rollercoaster.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.

Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar zo'n 15 graden. De zomer blijft ook morgen en vrijdag nog aanhouden met vele uren zon en maxima net boven de 30 graden. Het weekend begint wisselend bewolkt met mogelijk een buitje of onweer en een graad of 28.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Borgerhout kunnen inwoners dit najaar opnieuw gratis leren hoe ze iemand kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Dat is een toestel dat bij een hartstilstand, als dat nodig is, een elektrische schok kan geven om het hart weer op gang te helpen. Het Vlaamse Kruis organiseert daarvoor 4 opleidingen van telkens 2 uur, bedoeld voor alle leeftijden. De sessies vinden plaats tussen september en december, 3 keer in het Ecohuis aan de Turnhoutse baan en 1 keer in het Huis van het Kind in de Lodewijk van Berkelaan. Iedereen kan zich inschrijven. Antwerpse strafpleiters reageren verontwaardigd op de beslissing van de rechtbank om strafdossiers opnieuw volledig op papier te laten indienen. Tot september kunnen ze hun stukken nog digitaal bezorgen. Daarna moeten ze die zelf printen en bij de griffie afgeven. Tot nu toe deed de griffie dat zelf, maar dat zou te veel tijd en geld kosten. Volgens de advocaten zorgt de maatregel voor meer werk en verplaatsingen en extra kosten voor hun cliënten. Ze zien het als een stap terug in de tijd en wijzen tegelijk op de andere problemen bij justitie, waarvoor volgens hen te weinig middelen zijn. Vanuit het kabinet van minister van Justitie Verlinde klinkt dan weer dat er wel degelijk een wettelijk kader voor digitale strafdossiers komt en dat daar dit najaar meer duidelijkheid over volgt. Bij een controleactie op het Kiel heeft de Antwerpse politie samen met verschillende inspectiediensten 9 handelszaken gecontroleerd. In een kledingwinkel in de Abdijstraat werden 2 witwasdossiers geopend nadat ruim 39 euro cash werd aangetroffen. Ook vonden de speurders een koffer met 129 vermoedelijk nagemaakte iPhones. Daarnaast zijn juwelen en metabrillen meegenomen voor een onderzoek naar echtheid. Een werknemster van de kledingzaak werd gearresteerd nadat zijn inspecteur aanviel. Bij een pitazaak op de Sint-Bernardse Steenweg stelde de politie zwartwerk vast. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. Verder vond ze nog 3 jongeren die gezocht werden in een onderzoek naar het bespuwen en belagen van stadstoezichters. Ze reden met opgevoerde e-steps. Ze stonden die vrijwillig af. De steps worden vernietigd.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Och, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
5: Radio van Stad. Radio Express.
6: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Ticento uit 1985 van Mattia Bazar betekent letterlijk ik voel je of ik hoor je. Het nummer beschrijft een intense, bijna overweldigende emotionele en fysieke verbinding tussen twee mensen. Het succes is grotendeels te danken aan de indrukwekkende vocalen van Antonella Ruggiero. Haar stembereik in Ticento, van lage tonen tot extreem hoge uithalen in het refrein, wordt wereldwijd geprezen als zeg maar een technisch hoogstandje. In de 80's verschoof de stijl van Mattia Bazar van traditionele pop naar een meer experimentele mix van elektronische muziek en new wave. Hoewel het in Italië een hit was, werd het in 1986 een absolute zomerhit in Noord-Europa. In de Lage Landen bereikte het nummer zelfs de eerste plaats. Om het wereldwijde succes nog te vergroten, bracht de band ook een Engelse versie, I Feel You, en een Spaanse versie, Te Sento, uit.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?